pardon. Als ik jullie een kwestie wil leggen, behalve met de muziek, als na. Boos in de 11e leven, hadden we internationaal eens kunnen worden in een euro, is moeilijk. Huist, kleine, toen we het in een groep hadden kunnen, boller man, huist kleine, is een wat in de euro. Nu, Mussolini, Fassani, en woede kritische handelsgeleden op die of toen in die zin woed die niet duist, duist, maar het is... Wat zijn? Jo. Hij gaat vloed, schmiddelijke, op een handelsgeleden en gaat huis met een bollerman internationale wisschen, als we in Engels wat ze met een mazzel in laf, wil ik worden trappen aan een ganske apparatschik. Lüsenborn, Alemannia, Hallig, der kleine Pudel Nestag. Wo ist Ihnen? Alles, Ort, Bollermann, Ex-Kurin. Ciao.